en die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkomst dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoop dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein Dirkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meerswoop toegevouw,

Exka if emo honet and seven owe dono near it some seven clock of 15 minutes in Gekarma, what I'm awesome as it day. Then what's the water yet? Darna could have take care of the coma to get sent to take a yes, we could have got a yet dumb one. I'm awesome, a hat, Tamakotaka, Hadoroko, Hamu, Arsenatic, as I'm ekema. Tanto de ten, quatakwa, temua, a more eye that in Katan, some jim, I'm awesome, atan, eko, and go go up with the hoita arm. Eko, am, na, kituwa, wata, ten, ha, to, man, kwa, im, am, a hat, tamakotakwa, maha, a, dangosi, nu, hak, as im, am, ek, em, hamatawa, ukam, kwaitama, a water, who koha, do, kotuka, papa, mkawa, ata, ee, de tamaha, tatum, din, out, the trek, am, dita, hadiha, mua, asanakota, awaseta, a ha, ike, ha, ha, ki, ha, nwinki, ha, tinki, ha, kloi, kitama, hadiha, dosen, ha, dosen, kota, kuma, asan, haha etaha adi han inti gadi atange ko ko ko shor shor na ko gbe ko da ko kri kri na ko tum en ko ko am o kama ha aga data inya de tama hanu tamji nwe ku wanke shau tamji nwe kwa kho ma kwa nwe da hun teki ko tamji awa se ko te ko kama ko tamji baram tswa kama ko mkama ya ko han kan tum kwa tinu ha i hate aje wo kya no hata te o ka hambe papa mkaro ko te be ho eta hate papa mkaro ko ta ko kun tswa ko kasu i ke ha ete gwe don no aje teki dango jitinji te anka de te te kere kota kwa te kuma tuka isu ike te kufane kare kota kwa te mu titate anka te ngwe ma kam ti anja ndi kuri ngwe ma ta ngwe kam ngwe ma ngye kwa nungu nata aigo sinu ndi kuri kam anja ngye kwa dekarta ati hove ngana kiare kare kota kwa hamua asen kakwa na matima nata ikara ndi kuri kwe ndeta te ay anu ndi kuri kwe tamaka hake ha nata ikara ha te ay ya kuri karta ha nata kwenye kota kwa tingire kare ha nata kwenye kwa te kuri karta kami tam kese aha he yo khate tati mi atwe mukunda ki kwa ko khame yeta khaya hink e khom ke ki a i kha he e nungan e sika te khanan de tati kute te twate te chi kai te te ngeta chi ngute te na ta i kara muwa tirikata te unde kuri kwedzi a na ta i kar te met mi tve te aba ta te kuite anjata tin muwa a senti ma ma anindisen ma kati abaita tamakhane ti muwa asen die kurin kuri hende kuri kunu die kuri kweti kunu ti kunta na tati i kara muwa agur kata ti muwa asen ka kwana khati he ti nyam ka kwana khae abase ko ta kwa ti kai ngam ti utre he na kwa ti dikuto ti utre he na no a i he kubona kwa ta kwa kai nje te ko kunwa go kunta ti ka kwana jim am otama no te kuma ko ta te ana kwa ta sino onjin ki haji khabana ti anka sanye ngonji to mo ko ta kwa ansen ta tin to 8 ire kama ta samska platform tin si clinic ki si kun ko ta kwa anka sen ta tin to a kwa ko ta tin to si ko ta kwa si platform tin si clinic ki ngin e koma na si anka sen 8 ire kama ta samska so di gene wiese name ek nou gaan laat weet weet hulle dat hulle moet no teen hierdie tyd al gereed maak om 8 uur stiptelik by die kliniek op platform 10 te gaan aanmeld, diegene wie se name ek nou gaan laat weet. En byderhand moet hulle die volgende dokumente saam het, om, as hulle by die kliniek gaan aanmeld, dan moet hulle die volgende dokumente saam het, nou en bapra, jy to onan ook wat ek was sê, katating he, atos patra ook sê, die kamsika. 3 maanden bankstate, en een ID van jou, en dan, getrouwe certificate, indien jylle getrouwd is, dan moet jy jylle die documente wat jylle gehoor het, moet byderhand het om by die kliniek te gaan aanmeld as jylle daar afkom. Onzin te kwakok ha, in die name van die mense soos volg wat moet by die kliniek gaan aanmeld, 8 uur stiptelik op Platfontein Kliniek. Jien Njambe, A. Mbambi, L. Mila, R. Nzambe, R. Kondo, B. Tenda, K. Misongo, Y. Kasanga, Y. Chamaya, A. K. Bierti, P. Franz, L. Kasanga, M. Chipopa, M. Monkonta, L. Batista, Y. Nubu, S. Jawis, M. Mbembe, A. Simtango, T. Selezi, A. Johannes, M. Simau, R. Mise, I. Kieve,
M. Mandoro, L. Jonas, and then Dichone, Ahie Taki, Ye Jim, Ye Mbangu, of Ye Mbambu. Hierdie is die mense wat by die kliniek op platform 10 gaan aanmeld vandag 8 uur stiptelik. Ek kon jy kom aan toe, moe ek wat ek wat abasie, platform 10 siu, spatra, twaai teus ki kliniek ki.

Ameke sika seis ire kamoho exka FMG kwedam bori he eswere ma trati Thomson Norem veska po he mandati na kwena ajang anegutina wa te sha ena tewu jao kata kona sika angushu okho kam he nyam sana hwati dam ji sha ga oiku ji 5% de sha sika ich ingutse sika angie tinkuli sika hana muoti no ajang 80% de te tim no provincie tse sika nyamo hati abasiti kona sika tsan kia wogwe tako ngobara gwe aani gyama ata kui oiti kona goro o deho ana hwaina nga te ngwe kurishi o goro o he ya nino ta ki te hem no hona ngu hisane gwe no South Africa stamati oha no a kuri he aja bara tse usha tuwo kovem Veskapo si de premier a Ellen Windy ngwe nga te Shaha di kliwu ee aan, tako chakakara jau ka aan, yo haa khana atliwu sha kawo gudam. Black Business Federation ta kiye ten aanku na ngaa ti khana aku ichawe, ngo manang anye ee tiri tonga ti yule ti ta kiye te shuka si o machika peye ee, kait ae sha hiye tinu kawe na si ku shusha ne khwati no, anu kliwu sha khana shuka aan ngomo kunam. Trek aan met Durban, zo kan doen ook dat ik zie het in, dat ik een aratin ga naar een sfeer mij, dat ik kom kwitting retaan, dat ik ook een vision, dat ik een groep staan, dat ik een muziek, een fabriek, dat ik ook ettermak, dat ik aan zit aan. Nu in Weka, ook na, dat ik ook een uning, een kishiri, een karahi, nu bibi, ook een na, te, ga naar kom karan wa te. Hana kom se kya te amatska pe e ma tse si ka manda te no adoku si ki kwa te chaka je amana wo te re tam. Hana nga te, hana te ma te, tonka te yule te anku na an, ta hono ay aha kwa tam. Kwe na tungu kwe, e paroji oko he yuli ngwe mki, e kam ka kom ki si no. Sebesan kayeti ata khana tlutlo tin khuji chipa ni roti kona heutu ji jao ka kuingu ji tamahanu preshe sebesan kayeti ngai kona South Africa ski anka te aja kulina kulishi ka khana mogu karate ni yulim ki 5.7% de saji sebesan kayeti chipa kayeti ta khoni yunim msho ka khana mo no aja 7.5% de saji tam no khana nga te paro a khwen tu ko kwen ka to ho je aba nu unta tsebesan urti kwana he a ngomi to ka fabric jo o ka ana tsebe ka yeti kwana he diesel he no petrol ta an tsam si ka chipa yeti ni tu si america no iran ta a to he ku sha tsebesan ti tsam si kim borishi o khri o hem Garakom, secretaris general ma verenigde nazi koma Antonio Guterres ma fie en kuna ma te go tkawe tetin Nepal no China wun kuna angus oka baradi huesa an antewusha kuna akumoti no amsham te hurina go kumoti ma uma kwesa neti taonungwa manu kopo mata jamaku ma a China isha oka ta go kom gikana ti Tako te hure na kutamotim. Polisha na shwe ya tikuwa nani okwe duko 300 niyakhan feifta kakana uo hata antia daisha ndeko kuna wei tabe jao taka ya hati. No seisi set Afrika kakwa kwe tamaha ancha je tikuwa naha wei tabe. Sateliti oka tawu kutuwe tawu tawu dikuwa nani botekoshi takiti mkom ki aja yako kereti no am khom ma se kyang sha na khata kha no yam khata sha a gi tsu sha tu te na khana a aroti a ja tsu go ta ko am khom ma a tsu go tsam si ka sha thom kara hori gi tam ata ya ha sei si iri bori khedam khoe khiri ngwe tsu bori he ata khante u shi ka khom na kha komo gwe tsam he sibe iri tsam no x ka fm kim

0: Bam bam bam ba honet nse yewe ko heta go nne ge XK FMT a tsadira do jate go tano tsa kwa mo go jing go tsira do tsa kwa go jing tsena tsa sika no nne tsamse ke te tie te go nne platform ten sikino te kwe swire he no swire ke te tsana kwa mo go nta mo kwe da mete pe tona ta go no te kere kere mo ga no a tsana tsa ye go na ta dam go ta ga mense ka se ka ne ya tlo no te a sa kya de go na ta ina kwe o go te o tsana platform ke ko kwa sekuri ko mo ton am kaye to le ta da ko mo kwen a tsona african of english eta ma a vere ti tsam siki tsam kai go se ti wo hata tso tse no bina se ta na se te sore ma te ko mo go na ta khana ti o kwa ta kana para ko hare ta kirin ga ji ve no ke tsam ja re ta no ti o ta kla go dro ti ngos ka ti piro mo savanga
1: eska ya wa ya ngwe eska ya wa ya ngwe
0: Goeiedag allemaal wat naar Radio XK FM, Leister en ik als Pierre Moussavanga. En ik is vandaag bij de school, waar onze kinders school hoog bij Conquesta, gemeente school op Platfontein. Hier op de school we zitten onderwijzers, maar hij is van een ander achtergrond, van Kimberley. En ons op Platfontein is blij, de Kung en Kwe gemeenschappen. Want sommige van onze kinders komen net met de Kung en Kwe naar school toe, om te komen leren Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat alleen Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijgen die onderwijzers recht? Om te communiceren met die kinders in die klasse. Met dit ik het vandaag voor je voor Tjotje en je voor Binase om die voor ons in leg te brengen. Dat is hoe krijgen onze kinders recht om met recht te communiceren. Je voor Tjotje, ben je welkom bij Radio XK FM. Kan je ons vertellen, hoe is die communicatie en hoe lang is je bij de school van Platform 10, Conquesta Gemeenschap School?
2: Mbamba, checka.
0: Dit is maar checka.
2: Als je lief is voor die kinders. Dit maakt alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nou meeste van die basisse woorden, een kong en een kwedam. En ik geniet het bij je. Want die beginpunt is liefde. Als je liefde hebt tegen die kinders. Want ik vind nou uit, die is mijn beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
0: En ek kan jyver met ons deel paar woorde wat sy ken.
2: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Cheka, Hambe, Mburunga, Mburunga, Hambe, Tijamate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Cheka kara ei, Cheka kara kung, Shangwe.
0: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hier so met die koninkwe gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe jy die school kon begin het op Platfontein? Gevel vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
2: Ek het al met die kong en kwe gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik. Want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in kong en in kwe. Daar het ek nou begin om die taal te leer.
3: Don't know XK FM Kama Platfontein Hatte Uge Bloemhof.
0: En even Robinase, wat zal je eet bij waar jouw collega gezegd? Hoe lang is je bij de school en wat heb je zo ver ervaren bij de kinders?
4: Morgen, luisteraars. Ik wil jullie net, soms lijkt het moeilijk en donker als je begint. Maar later van tijd geniet je die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek beginne op Smitsdrift, was 2001, toe het ek daar beginne skool gee. Die omgewing was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek beginne die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En nou moet ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was 'n bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer almal, ons is almal op die leerproses. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altyd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer jy wys van dit wat jy wil sê. Dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, o,

Kyk, jy moet weet, as ons die aand op so noot begin, gaat het een mooi een wees. Dit is Patti Page met Tennessee Walls. Goeienavond, hartelijk welkom by Kapitein, saam met my Sue Pyler Slabbert. En een saterdag aand kan net beter raak. Ek het muziek van Bert Comfort, daar's een Boksburg Quella, piekie later Phil Fearon met die eniekie van hom What Do I Do, maar eerst Blessing Corrie se wals. So kom ons dans! MUZIEK

0: Kap het uit met RSG.
1: Maandag.
0: Dinsdag.
2: Today I don't feel like doing anything.
1: Vrijdag. Skud het. Elke vrijdag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
3: And the bass keeps running, running and running.
1: En wat van so?
0: Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
1: Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
0: Kap het uit met RSG. Dis die een.

Jy kyk, hier gaan het lekker. Hier gaan het sommer baie lekker. Dis kap het uit, waarna jy luister ons nader die einde van vanaanse danssessie. Ons het die Boksburg Kwela gehad, To All The Girls I've Loved Before, en een lekker keerspel met een verskeidenheid van liedjes dier die silhouettes, dan was haar Blue De Noe. Nee, hier rikkie ding. En is al dit my so hard sê, as ek na die horlosie loer en sien, die tyd haal ons so starig, maar seker in. Wat van nog een bekende een, When A Man Loves A Woman, voordat ons vanavond die danssessie afsluit.